like I wanna get in his back.

0: Dit is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent.
3: Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: uur Gent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er zijn nog altijd te veel regionale verschillen rond de screeningsprogramma's voor darmkanker. Dat blijkt uit cijfers van N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter. 6 op de 10 Vlamingen neemt deel aan de screening. In Brussel en Wallonië gaat het om 3 op 10 mensen. Je hoort De Poorter.
3: Dat zie je dan meteen in de resultaten, namelijk het dalen van risico op de diagnose van darmkanker. In Vlaanderen gedurende de jaren, dat is met 30% gedaald. En in Brussel is dat maar met 12%. Gedaald, in Wallonië nog minder met 6%. Sowieso is het aan de regionale overheid om meer in te zetten nog op die deelname. Dus de mogelijkheden zijn er.
2: Ook in Vlaanderen kan dat nog beter. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een 30-tal festivalgangers gewond geraakt door het onweer gisteravond. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Ook in Wallonië heeft het gestormd. Daar liepen heel wat straten onder water. Intussen schaalt het KMI de waarschuwing voor onweer af naar code geel. Die geldt nu nog een uurtje in het Brusselse gewest, in Limburg en West-Vlaanderen en ook in alle Waalse provincies. Lokaal kunnen er dus nog onweersbuien vallen met kans op wateroverlast. En Paris Saint-Germain volgt zichzelf op als winnaar van de Champions League voetbal. PSG klopte Arsenal in de finale na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd er niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
4: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. Maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
2: Na de winst van PSG zijn er gisteravond hevige rellen uitgebroken in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op, relschoppers bekogelden de politie onder meer met vuurwerk. 7 agenten raakten daarbij gewond, er werden ook auto's in brand gestoken en winkels werden beschadigd. Ook in Bordeaux waren er rellen. In heel Frankrijk werden gisteravond 22.000 agenten ingezet. De Franse politie pakte al zeker 416 mensen op. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. Daarom mag ze vandaag niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van gisteren kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt vandaag ook in de roze leiderstrui. De laatste buien verlaten ons land via het oosten en het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westerum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4 de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: If she already know what the fuck I'ma say, so I already know what the fuck I'ma do. It's bad as hell and she in a little cool. Stay next to the game like a troop. Nigga, y'all know me. Who the fuck are you? Still push off.

0: Urgent FM.
1: Dit is Urgent FM.
0: 9 uur.
1: Urgent FM.
0: Nieuws.
2: Er zijn nog altijd te veel regionale verschillen rond de screeningsprogramma's voor darmkanker. Dat blijkt uit cijfers van N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter. 6 op de 10 Vlamingen neemt deel aan de screening. In Brussel en Wallonië gaat het om 3 op de 10 mensen. Je hoort De Poorter.
3: Dat zie je dan meteen in de resultaten, namelijk het dalen van risico op de diagnose van darmkanker. In Vlaanderen gedurende de jaren, dat is met 30% gedaald. En in Brussel is dat maar met 12% gedaald. In Wallonië nog minder, met 6%. Sowieso is het aan de regionale overheid om meer in te zetten nog op die deelname. Dus de mogelijkheden zijn er.
2: Ook in Vlaanderen kan dat nog beter. Darmkanker is de 3de meest voorkomende kanker in ons land. En als je nog niet weet wat te doen vandaag, dan kan je misschien een werf bezoeken, want het is vandaag open wervendag. De bouwsector geeft iedereen de kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
4: We openen 130 werven voor het groot publiek, waar je anders ook niet op kan. Je kan van alles zien, van de tunnels onder het Albertkanaal voor Oosterweel. Je kan het viaduct van Vilvoort bezoeken. Je kan ook woningen bezoeken, of het oefencomplex van Racing Genk bijvoorbeeld. Er is ook veel te zien rond woningen, zowel renovaties als nieuwbouw. Dus de mensen die plannen hebben om te renoveren of te bouwen, kunnen ook veel bijleren.
2: Het gaat om werven verspreid over heel België. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht. Het Israëlische leger breidt zijn grondoffensief tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon verder uit. Het leger heeft nu een strategische rivier in het zuiden van Libanon overgestoken. De Israëlische premier Netanyahu zei eerder al dat een groot deel van Zuid-Libanon oorlogsgebied is. Er is nochtans een staakt het vuren van kracht, maar zowel Israël als Hezbollah blijven dat schenden. De Verenigde Staten hebben een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het schip voer onder Gambiaanse vlag en probeerde volgens de VS de Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz te omzeilen. Een Amerikaans vliegtuig schoot een raket af op het schip. Het is niet duidelijk of er doden of gewonden zijn. En sport. PSG heeft gisteravond de Champions League voetbal gewonnen, al voor de 2de keer op rij. PSG klopte Arsenal na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen, maar PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker via een penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. Een teleurstelling voor Arsenal, zegt analist Frank Boeks.
5: Ik begrijp het dat zij natuurlijk meer verwacht hadden. Zeker omdat het scenario voor hun ideaal was. Hè. Ze komen vroeg voor en dan heb je heel lang geen kansen weggegeven. Uiteindelijk is het toch een penalty die de wedstrijd voor PSG openbreekt. En voor hun het doemscenario eigenlijk moest zijn of zo.
2: Na de winst van PSG werd er gisteravond nog uitgebreid gefeest in de straten van Parijs. Maar het kwam ook al snel tot rellen. Relschoppers bekogelden de politie met vuurwerk, staken auto's in brand en beschadigden ook winkels. De politie pakte zeker 416 mensen op. En het weer nog. Het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
0: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

0: prinses.
1: Dit is Urgent FM.
2: 10 uur.
1: Urgent. Urgent FM.
3: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: in stilnis.
1: Dit is Urgent FM.
2: 11 uur.
1: Urgent. Urgent FM.
3: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: klein, ik was 15, ik was blaffend met een hond. Ik ben heel hard tot ik heel word, het die vuurvonk uit de lont.
1: Dit is Urgent FM.
2: 1 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: In Antwerpen moest een deelnemer van de chillathlon gereanimeerd worden nadat hij onwel was geworden in het water. De chillathlon is een rustigere triathlon voor amateurs. De deelnemer, een man van eind de 50, kwam in de problemen tijdens het zwemgedeelte. De hulpdiensten brachten hem naar de kant om hem te reanimeren. Hij werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De 3000 deelnemers zouden vandaag 1 kilometer zwemmen, 52 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Maar het zwemgedeelte is nu geschrapt. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag al, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. Een van de passagiers filmde alles. Je hoort de politie.
4: De auto greep daarbij verkeersmeubilair en is terechtgekomen tegen de gevel van een supermarkt. Gelukkig vielen daarbij geen gewonden. Op basis van de eerste vaststellingen zat aan het stuur een 20-jarige man uit Boom. Die beschikte over een rijbewijs.
3: Hij had ook niet gedronken. Het onderzoek loopt nog. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. En toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Sano. Een vernieuwd platform, tabacologe.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen, diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
5: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren, is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen, die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
3: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. En ook 2500 brandweerlieden staan paraat. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om een overwinning van de Champions League te vieren tegen Arsenal. Er worden 100.000 supporters verwacht. Gisteren na de wedstrijd gingen al duizenden mensen feestvieren op straat. Maar relschoppers bekogelden de politie, staken auto's in brand en beschadigden winkels. Er werden daar bijna 300 mensen opgepakt. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en het centrum van het land, nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.
6: The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show.

0: is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.
2: Tweede naasem.
3: Tweede naasem.
2: Tweede naasem.
4: Dit is Tweede naasem op Urgent FM.

0: this. Love is so much pride in this.
1: Ik ga maar doen, maar

uur Gent FM. 4 uur. Urgent Gent FM. Dit is Urgent FM. 4 uur. Urgent Gent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Antwerpen moest een deelnemer van de chillathlon gereanimeerd worden nadat hij onwel was geworden in het water. De chillathlon is een rustigere triathlon voor amateurs. De deelnemer, een

0: man van eind de 50, kwam in de problemen tijdens het zwemgedeelte. De hulpdiensten brachten hem naar de kant om hem te reanimeren. Hij werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De 3000 deelnemers zouden vandaag 1 kilometer zwemmen, 52 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Maar het zwemgedeelte is nu geschrapt. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag al, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. Een van de passagiers filmde alles. Je hoort de politie.
1: De auto greep daarbij verkeersmeubilair en is terechtgekomen tegen de gevel van een supermarkt. Gelukkig vielen daarbij geen gewonden. Op basis van de eerste vaststellingen zat aan het stuur een 20-jarige man uit Boom. Die beschikte over een rijbewijs.
0: Hij had ook niet gedronken. Het onderzoek loopt nog. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. En toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Een vernieuwd platform, tabacologe.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen, diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
2: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren, is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
0: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. En ook 2500 brandweerlieden staan paraat. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om een overwinning van de Champions League te vieren tegen Arsenal. Er worden 100.000 supporters verwacht. Gisteren na de wedstrijd gingen al duizenden mensen feestvieren op straat. Maar relschoppers bekogelden de politie, staken auto's in brand en beschadigden winkels. Er werden daar bijna 300 mensen opgepakt. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en het centrum van het land nog kans op lichte regen, maximaal tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
3: Fem.
4: 4 uur.
3: Urgent. Urgent. FM.
5: In the beginning,
6: there was showbiz,
7: but never been arrested.
6: Danger, then.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent.
3: Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

gezelschap. Ze kon mee met de reis en onderging de drank gelagen. Werd nooit gezien als te min.

verhaal. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En trauma's had ze liever beschreven.

zon. Wordt zij veel meer dan de wind. Niet zijn die doodgewone details, waarin de werkelijkheid verdrinkt. En dwazen, ze laat u dromen, uw haren losschudden om vervolgens

0: Is that right with you?
1: Part two, take one.

3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Ghost Talks Radio.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent FM.
2: Goedenavond en welkom bij Icarus. Vanavond krijg je een mixtip met toelichting van de selectors van dienst. Andreas Legroe, Matthias de Wilde en Dillian Fivry. Samen vormen zij de band Nagloed die deze week na 7 jaar stilte een nieuwe single lost, Miyuzu. Dit is de voorloper van een splinternieuw album dat op 20 maart uitkomt bij ons eigen Icarus label. Bovendien stelt Nagloed deze plaat, die Everything Is In Everything Else gaat heten, op 25 maart voor een Django in Gent. Een reden dus uiteraard om te polsen naar de heren hun invloeden en muzikale afwijkingen. Je hoort achter je volgens Andreas, Matthias en Dillian.
3: Goedenavond. Andreas hier. Ik speel drums bij Nagloed. Komende 40 minuutjes zal er muziek te horen zijn van een hele hoop verscheidenheid, diversiteit in muziek, die eigenlijk gewoon probeert te raken. Dat is het eigenlijk gewoon. Muziek die ergens probeert te raken en die ook effectief raakt bij mij. Vandaar dat deze muziek hier te horen is. Vandaar dat het ook inspiratie is op alles wat ik doe. En misschien ook inspiratie kan zijn voor jou.

Dag Icarusjes, Matthias hier, pianist van Nagloed. Voor mijn deel van deze mixtape ging ik snuisteren in de mapjes van mijn oude iPod. De artiesten die ik uiteindelijk gekozen heb waren al heel belangrijk voor mij toen ik in 2016 Andreas en Dylan leerde kennen via Facebook en niet veel later deel werd van een trio dat op die manier van Arkestrie evolueerde naar het huidige Nagloed. In zekere zin kunnen jullie nu dus luisteren naar het muzikale universum dat ik toen met me meebracht naar die eerste jam-sessies op de zolder van Andreas. Voor sommige artiesten koos ik wel recenter werk, meer passend bij de sfeer die ik voor vandaag op het oog had. Enjoy!

Hallo, beste luisteraars. Met Dillian hier, 1/3 van de band Nagloed, waarbij ik zing en gitaar speel. Ik heb voor jullie een aantal tracks geselecteerd, die eigenlijk mijn go-to tracks zijn als ik onderweg ben met de fiets of alleen in de wagen zit. En dit zijn nummers die ik al heel lang beluister en mij steeds blijven boeien. Ik raak ze niet echt beu en ze geven mij ook nog vaak kippenvel. Sommige nummers zijn nostalgisch en andere zijn recenter met een andere connotatie. Geniet ervan. Salut.